worden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: have to fear is fear itself.
1: Kink. Kink. Alternative Rock Radio.
2: Kink. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechtelijke uitspraken te negeren. En noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Vijf uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De oppositiepartijen blijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Het weer van Weer Online. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
1: Deze week alleen bij Kink. Elke uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
3: Kink. Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

a story, Morning Glory. Wat wordt het verhaal? Eén Oasis of misschien toch twee? Even kijken. Nee, ja, wel lekker geen Oasis. Over een uurtje weer een kans op tickets voor Amsterdam.

0: 10 en hoor je natuurlijk bij Kink. Ja, zeg maar geen 10 over 10, jongen. Grapjas. Het is net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welke Michiel?
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Wakker worden op donderdag 17 september. Goeiemorgen. Nodig ons de van de Nederlandse Radio. Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Elke uur een Oasis-track. Maar zijn het er twee, dan kun je kaarten scoren voor Oasis in Amsterdam. De dag begint met zon. En af en toe een bui. In de middagbuien. Behalve in het zuidoosten. Het wordt een graad of 18 à 19 vandaag.

0: eerlijk is eerlijk, als je een beetje ziekig bent en je bent man, dan is it's the end of the world as we know it. Maar dan absoluut I feel not fine is wel hoe je dan voelt, hè? Oh, ik ga dood, ik voel me zo slecht. Oh, ik voel me zo slecht. Elke keer als je opstaat. Laten we eerlijk zijn, jongens. Even onder elkaar. De mannengriep is gewoon een ding. Het hoeft nou echt lekker om een beetje in te hangen. We zijn al zo hard in het werk altijd. Maar ook nog een keer ziekig. Ach. Maar wat blijkt nou? De manflu bestaat echt. Onderzoekers van Harvard, dat zijn niet de minste, hè, stellen dat mannen vaker in het ziekenhuis belanden met de griep en 2 keer zo lang nodig hebben als vrouwen om te herstellen. De boosdoener? Testosteron. Het maakt het immuunsysteem net iets minder effectief tegen virussen.
1: Dus, hey, stel je niet zo aan.
0: Ik stel me niet aan. Het is, ik kan er niks aan doen. Het is de natuur. Het is mijn biologie. Ik ben hier gewoon niet voor gemaakt. Oh, ik voel me zo slecht. De manflu is een echt ding. Ik hoop niet dat je er last van hebt trouwens, want ach, het is echt het allerergste van de hele wereld. Laten we even eerlijk zijn. Je dag begint met de beste alternative rock, King Alternative Rock Radio. Deze hele week jouw kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Elk uur op het uur. Als je 2 tracks van Oasis hoort, stuur gelijk een bericht. En dan ga je misschien wel naar de Gallagher's in Amsterdam. Zometeen Manic Street Preachers naar M83 in Midnight City.

0: Extreme Preachers. En A Design for Life. Morgenochtend, vrijdagochtend is weer tijd voor een nieuwe Vrijdag Corvée. En Roy heeft het heel goed onthouden. In Vrijdag Corvée hebben we de Never Ending Story. Elk uur een liedje, waarbij dan de vraag is: wat voor een liedje past daarbij? En dat is dan elke uur een suggestie van misschien wel van jou. En op vrijdagochtend om 11:50, het liedje wat dan draait, dat vervolgen we weer op de volgende vrijdag om 11:50. Roy weet nog dat afgelopen vrijdag de laatste in de Never Ending Story was De Staat met The Fire. En zei: oh, dan had hij Midnight City wel op kunnen volgen. Ik denk: hè? City, De Staat. Dankjewel. Dankjewel, Roy. Zometeen het nieuws van 6:30. Gelijk erachteraan. Nou, daar zijn ze hebben hoor. De Staat en The Fire en ook U2 komt eraan.
1: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
8: Sportlife.
9: Sportlife. Sportlife.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.

0: Niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Dag 2 van de politieke beschouwingen en de boel zit nog muurvast. Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Jetten, die over links of over rechts steun voor zijn begroting moet zien te vinden. Ons land is opnieuw een paar plekken gezakt op de wereldranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland is nu 46ste. We staan nog maar net boven landen als Zimbabwe en Honduras. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een spurt in het aantal nieuwe orgaandonoren, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Wie geen keus maakt is automatisch donor, maar nabestaanden hebben toch vaak het laatste woord. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien. Het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open.

0: Veenstra.
1: Nog 2 dagen tot het nieuwe album van de staat. Daarvan hoor je zo meteen The Fire. Eerst YouTube. Bye.
2: Kink. Kink staat koffie, koffie, kraantjes. Met Michiel in de ochtend.

Morgen dan komt het nieuwe album uit De Staat van de Staat. En wel leuk, je kunt het vandaag al kopen eventueel. Moet je wel snel zijn, misschien is het ook wel vol. Vandaag is er in De Waaghals, zo'n platenzaak in Nijmegen, de hometown van De Staat, een release event om 6:00 vanavond. Ik ben erbij. Ik mag een Q&A modereren. Met andere woorden, je kunt vragen stellen aan bandleden van De Staat. En ik presenteer het dan een beetje. En je kunt ook tegelijkertijd je nieuwe vinyl laten zien. Dat is vanavond om 6:00 in De Waaghals in Nijmegen. Moet je dus wel van tevoren inschrijven. Check even de socials van De Waaghals. Zaterdag om 3:00 doen we het nog een keer dunnetjes over. Ben ik er ook bij in Concerto in Amsterdam. Het grote release weekend van het nieuwe album van De Staat. En daarvan hoor je The Fires. Het is net 6:50 geweest. Goedemorgen. De Hive sowieso meteen op de radio. Ook Blind Melon met No Rain. Maar klopt dat? Nee, later vanmiddag buien. Jammer joh. Eerst Foo Fighters en Rescued.

Say I Told You So bij King. Als je, even voor de mannen, als je net onder de douche vandaan komt en je kijkt nog even naar jezelf in de spiegel, denk ik, ja, weet niet. De oer-Hollandse wintervacht krijgt steeds meer concurrentie van de tondeuzen. Volgens onderzoek haalt inmiddels meer dan de helft van de mannen het borsthaar weg. En er blijft er niet bij. Zo'n driekwart onderhoudt ook de benedenverdieping. Een kwart scheert zijn benen en bijna de helft doet ook iets aan de wenkbrauwen. Belangrijkste redenen, jonge lijken aantrekkelijker zijn en er gewoon verzorgder uitzien. Volgens onderzoekers hoort de klassieke volle borstmat inmiddels een beetje bij de jaren 70. Dus als je nog tijd hebt en je hebt inspiratie gekregen na het horen van deze cijfers, pak het scheermesje. Ga aan de slag. Meld je desnoods 5 minuten later op werk. Of al mag lang hoe groot je jungle is, een half uur.

0: van 7 uur door Michiel Frazenstorm. Gelijk erachteraan, nou ja, sowieso een Oasis.
1: Ja.
0: En ook deze komt nog wel voorbij zo meteen. Tweede Oasis bij, ja, dat hoor je direct na 7e. 2 keer Oasis achter elkaar is gelijk een bericht sturen met de King Cap als je kaarten wil winnen voor Oasis in de Johan Cruijff Arena op 16 juli. En waar je nu alvast je telefoon voor kunt gebruiken is een berichtje sturen met de King Cap om me te laten weten wat ik voor je mag draaien. Waarmee wil jij je donderdag muzikaal laten beginnen? Laat me weten.
2: King. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op veldhof.nl. Veldhof, het komt voor dat u verdient.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knoopendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar 1 rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 3 rijstroken dicht.
10: Deze week alleen bij Kink. Elk uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.

vak, hè? Half the World Away van Oasis. Dat is nummer 1. Komt dan nu wel of niet een nummer 2? Mijn vinger hangt boven het knopje voor start volgend nummer. Daar gaat-ie.

0: minuten over zeven. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Ik heb Mike en die heeft het heel zwaar vandaag.
3: Goedemorgen allemaal. Michiel, jij als ervaringsdeskundige en oude bok. Is het normaal als je 44 wordt dat je gelijk 's morgens wakker wordt met pijn in je rug en in je heupen? Oh, wat een dag. Maar goed, aan het werk. Fijne dag allemaal.
0: Ja, nee, dat is niet normaal. Nee, ik ben 50. Dat is, wat zijn dat, 43, 44 jaar oud? Ik sta niet per se elke dag met een glimlach op, hoor. Als die werkers vanochtend gaat, denk ik ook wel eens van de kraag, de tering. Maar lichamelijk zit ik er best lekker in. Ik sport best veel de laatste tijd. Ik sta wel eens met spierpijn op, maar niet met het ene krakje naar het andere. Het is niet als ik uit bed sta dat ik mezelf hoor doen. Dat valt allemaal nog hartstikke mee. Prachtige foto's van een schitterende zonsopkomst van Bas krijg ik net bij. Martin stuurt er ook eentje. Eentje van Nienke, Job. Ik had hier nog een paar. Nou, die laten het eerst meer in. Er komt zoveel binnen. Maar echt prachtige zonsopkomst. Ik krijg ook een foto van Ferenc. Een foto van Noel Gallagher die twee middelvingers opsteekt met de tekst Mood. Ja, die had gehoopt op twee keer Oasis net en dat zat er nu eventjes niet in. Maar om 8 uur, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo is het ook. Nou, Marloes, dank je ook voor een prachtige foto. Goedemorgen, staat ze bij. Ik sta ook met allemaal kraken op. Klinkt de gemiddelde medekinker. Zo als hij uit bed komt, dat is niet goed hoor. Dat is niet best. Toenemende bewolking in de middag gevolgd door buien. Tot die tijd is het droog en is ook af en toe een zonnetje bij. Het waait wel flink en het wordt 18 tot 20.

0: Goedemorgen, Michiel.
1: En de Breeders op de radio nu.
2: Kingstart.

0: lekkere basloopje uit de 90's nog steeds. Cannonball van de Breeders. Komen we echt allemaal massaal zo klinkend het nest uit? Nou, zegt Martin.
1: Goedemorgen. Nou, ik kom ook gewoon krakend mijn bed uit. Maar ik ben niet oud. Ik ben krokant, zeg ik dan maar tegen mezelf.
0: Dat is wel mooi, die houden we in. Ik ben krokant. Ik kom zo krokant vandaag. Steeds meer mensen ergeren zich aan andere fietsers. We voelen ons steeds onveiliger op het fietspad. Waarbij vooral anderen de oorzaak zijn. Asociaal rijgedrag of oortjes in het verkeer. Verkeersdeskundigen zien een opvallend patroon. Want zodra we zelf met muziek op de pedalen staan, vinden we dat we de situatie wel prima onder controle hebben. Dus kortom, we overschatten onszelf als we met een schuinoog naar de rest kijken op het fietspad. Weet je waar ik me vooral aan erger op het fietspad? Mensen die niet gewoon rechts houden, maar midden op het fietspad gaan. De fietspaden zijn over het algemeen niet al te breed. Zeker niet naast een auto doorgaande weg. Hou rechts. Laat mij inhalen. Want als ik moet bellen, dan ben ik er gelijk zo agressief. Maar ik wil er gewoon langs. Of afstappen. En niet kijken, kan ik afstappen? Maar gewoon midden op het fietspad, gewoon van je fiets. Echt. Echt. Oh. En als je zo meteen op werk naar het toilet gaat, check van tevoren eventjes, doet het hang- en sluitwerk het nog wel? Anders eindig je misschien net zoals de Vlaamse politicus Frederik Erens. Die heeft 13 uur vastgezeten op een wc in het parlementsgebouw in Brussel. Door een kapot slot kreeg hij de deur niet meer open. En aangezien hij erop een laat tijdstip naar het toilet ging en er niet meer aan het werk was, zat er niks anders op dan de nacht op de koude vloer doorbrengen. Pas de volgende ochtend werd hij door de beveiliging bevrijd met een koevoet, wanneer hij voor de zekerheid even naar het ziekenhuis moest voor controle. Dus check altijd eventjes, kan de deur ook weer open?
2: Goedemorgen, dit is jouw kickstart.
0: Misschien wel fijn om te weten. Erik, goedemorgen.
3: Ah, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen jongen, hoe alles goed?
3: Ja, zeker.
0: Mooi, mooi, mooi. Hoe kom jij op dit liedje?
3: Die hoorde ik een tijd geleden op Studio Brussel. En toen dacht ik, even rek, dat is wel een mooi nummer. Dus vandaar dat ik hem een keer bij jullie aanvraag.
0: Nou ja, met dank aan de inspiratie voor de Belgen. Inderdaad, heel fijn. Ik maakte er vorige week nog een grapje over. Morgen is het weer tijd voor Vrijdag Café. Zit ik hier samen met Erik Corton. En daarin hebben we een onderdeel, The Never Ending Story, waarin je liedjes kan aanvragen die voorbeduren op een vorige. Nou, de laatste die we hebben gedraaid afgelopen vrijdag was eentje van De Staat. Toen maakte ik al een grapje. Je zou bijvoorbeeld kunnen voorbeduren op Sit Down. Staat, zit. Ja. Dus hij hing kennelijk al een beetje in de lucht. Ik ga hem voor je draaien. James en Sit Down.
3: Nou, hartstikke mooi. En hoop ik dat je me dan

0: en Ifs, Buts and Maybes. Helene Sudoku. Ik vind het zo'n lekker liedje. Ja, ik dus ook. Nederlandse band. Als je meer over zou weten, dan check je hun website op cloudservice.net. Oktober, november doen ze meerdere shows door heel Nederland. Marlijn, Leeuwarden, Deventer, Apeldoorn. Marlijn is zelfs Nijmegen. De Vorstin in Hilversum. Kunnen toefietsen. IJsselstein, Hogeveen, Alkmaar. December gaat ook nog door. Nou, leuk om eens een keer te checken. Nederlandse band. Hoe beschrijven ze zichzelf? Cloudsurfer is a mutant strand of garage punk, post-grunge and psychedelic rock. Feels with the glee of a bunch of death-defying storm chasers. One moment their songs swarm at the heart of the breakneck G-forces. The next, they're ghost-riding the expressway to hook-laden alt-pop nirvana. Opslag voor degene die die bio aan elkaar heeft gedraaid. Echt. Hot. Fijne dag, stuurt Jaap-Jan. Ik weet het is te laat, maar succes met alles. Hoezo te laat? Het is 7:58. Het is nooit te laat om iemand een fijne dag te wensen. Ook al is het 1 minuut voor middernacht. Hé, hey, fijne dag. Die 1 minuut. Ouwe pik, ouwe pijp. Huh? Zometeen bij Kink. Editors en ook Linkin Park komt eraan. Kink.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis in de

0: op Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Kink.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon 1 factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Half acht. Kink. AMP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 1 van de algemene beschouwingen duurde tot in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst, maar landen die het nog beter doen, trekken het gemiddelde omhoog. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
20: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopendijl en Waddenooien 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: Michiel Veenstra.
1: Editors calling in, hoor je naar deze heerlijke van Linkin Park. Dit is Breaking the Habits bij...
2: Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

30 oktober komt een nieuw album uit van Editors, Service, Echo and Sound. Dit was daarvan de eerste single. The Rush ook veel gedraaid. En er is ook een nieuwe, die werd gisteravond gedraaid in de avondshow bij Jim Voorwald. Die heet Seriously.

0: Nieuw van Editors. De derde single dus van het album dat 30 oktober uitkomt. Surface Echo and Sound. Seriously was de Daily Drop. Elke werkdag om 7:50 avonds hoor je bij Kink de Daily Drop, de belangrijkste nieuwe release van de dag. In de avondshow met Jim Voorwald. Zometeen Mumford & Sons, Bare Naked Ladies. En over Jim Voorwald gesproken, die had Bleach 93 maandag te gast. Daar zou ik ook nog wel een live-opname van kunnen laten horen. Zo even. Nou, misschien wel een leuk idee. Nu is het eerst hoog tijd voor, want 7:45.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag een stukje slimmer wakker dan dat je de avond voor ging slapen. Deze week in een special. Michael geeft les op een basisschool en is heeft extra veel interesse voor de Eerste Wereldoorlog. En hij stuurde me eind vorige week in één rits allemaal dingen. Wist je dat dit allemaal is ontstaan in de Eerste Wereldoorlog? Nou, dan maken we even een special reeks van Michael. Ze leert weer deze week al dat het theezakje, het polshorloge en ook het maandverband is ontstaan in de Eerste Wereldoorlog. Vandaag in de laatste van deze reeks WO1 Vandaag Jaar Oudjes. Wederom, Michael, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Michiel, zijn we weer.
0: Daar zijn we weer met de laatste aflevering van deze Eerste Wereldoorlog special week van Ik Was Vandaag Jaar Oud. Je hebt ons al verteld dat het theezakje, het polshorloge en maandverband allemaal de oorsprong hebben gevonden in de Eerste Wereldoorlog. Wat kun je ons vandaag nog toevoegen aan al die kennis? Wat is jouw Ik Was Vandaag Jaar Oud?
2: Nou, ik zou zeggen, kijk eens naar je gulp. Wat zit daar?
0: Wat is dit nou weer? Ik heb nu knopen.
2: Ja, en dat is toch best onhandig als je op het front staat en je moet even snel je behoefte doen, of je moet even snel wat aandoen, of je moet een tas open en dichtmaken.
0: Ja, dat is zeker waar, ja.
2: Ja, dus wat bedachten mensen? Een rits, dat is handig.
0: Ga je me vertellen dat ook de ritssluiting is ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog?
2: Ja, nou, ik zal niet zeggen ontstaan. Dat zover weet ik het namelijk niet. Maar in ieder geval gemeengoed geworden.
0: Nee joh. Dus wauw. Dus eigenlijk was gewoon de grote standaard, denk ik dan nog, een knoopsluiting. Nogmaals, die zijn er nog steeds. Ik heb er nu eentje aan. Maar omdat gewoon, ook als je niet aan de oorlog meedoet, merk je ook nu wel eens als je een knopenbroek aan hebt. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik moet even snel naar het toilet. Helemaal als ik bijvoorbeeld tijdens het uitgaan moet naar een urinoir. Denk ik, doe je niet even zip, maar dan moet je heel je broek wel open doen. En gedoe. Helemaal als je een riem om hebt. Dan is zo'n rit veel makkelijker. En daar kwamen ze ook achter in de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja, en het sluit natuurlijk ook beter af dan knopen. En aan het front was er natuurlijk veel te eten, veel te drinken. Dus ook veel ratten. Dus op die manier sluit het natuurlijk ook je etensvoorraad. Als je dat achter een rit zet af.
0: Ja, ook de etensvoorraad. Ik dacht dat het ook ging over de gulp. Dat je niet s'nachts wakker wordt van knibbel, knabbel, kruisje. Wat knabbelt er nou om een kruisje?
2: Er zijn verhalen dat er wel in ieder geval aan tenen, dat is het verhaal wat ik heb gelezen, wel aan tenen werd geknabbeld door de rat.
0: Goed. Alle skits achter de rit, dat zeggen we dus extra vaak sinds de Eerste Wereldoorlog, want dat ding werd gemeengoed tijdens de Eerste Wereldoorlog. Michael, dankjewel voor alle prachtige kennis die je deze week hebt gedeeld in Ik Was Vandaag Jaar Oud.
2: Helemaal goed.
1: Ik was vandaag jaar oud.

Ja, ja, er zijn nog veel meer dingen die bekend zijn geworden in de Eerste Wereldoorlog. Michael leverde er deze week 4 aan. Dankjewel, Michael, voor een prachtige reeks. Maandverband, polsloosje, theezakje en net de rits ook gehoord. Gisteren kwam ook nog binnen. En wat dacht je van de trenchcoat? De trenchcoat, ja, het zit al in de naam. Wij noemen het een regenjas, een beetje zo'n lange jas. Maar de trench is een loopgraaf. In die loopgraven werd het heel nat en heel vochtig. Dus de soldaten hadden kleding nodig die ze een beetje droog hield. De trenchcoat is daar letterlijk aan ontstaan. Maar die hebben we ooit een keer gehad. En ik was vandaag juist daar ook iets van bij. Wel heel mooi. Net als wat geleerd over de rits. Nou, alles kids achter de rits. Ik krijg al gelijk een nieuwe binnen die te maken heeft met de rits. Die hoor je dan maandag in een nieuwe Ik Was Vandaag Jaar Oud. Want dat is elke maandag tot en met donderdag om 7:45. Nu is het 7:55. Ik zei net al. Bleach 93 was maandag te gast in onze Kink Live Bunker. En daar speelden ze onder andere hun nieuwe single Figure 8 live.

0: nu.nl onder het kopje nieuws. Figure 8 van Bleach 93. Bijna tijd voor het ANP bulletin van 8 uur. Daar onder meer aandacht voor. Ja, misschien heb je het al gehoord. Een Belgische politicus die zichzelf een hele nacht op het toilet heeft opgesloten. Bijzonder verhaal ook weer. En ja, de Tweede Kamer gaat verder met de algemene beschouwingen na een heel kort nachtje. Hoe gaat dat eruit zien voor Jetten? Michiel vraagt een stormpraatje erover bij in het ANP-bulletin van 8 uur. Daarna sowieso één keer Oasis. Ja, misschien ook wel twee. Misschien stuur ik jou wel naar de Johan Cruijff Arena.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
5: Echt serieus?
7: Zo.
5: Wat een geld.
7: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
18: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
20: De Beter Pickabillies.
21: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm.
0: Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Deil en Wadenooijen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Batenberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.
3: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: toepasselijk wel. Nieuwe single van Nothing But Thieves heet A Different Kind of Happiness. Ik snap dat je misschien hoopt op een tweede Oasis track. Maar dit is ook leuk. A Different Kind of Happiness. Ja, geen tweede Oasis. Wel een heel goed nieuw liedje van Nothing But Thieves. Ja, ook wat waard. Gisteren aangekondigd als een van de eerste namen voor Rock Am Ring. Toch? Rock in Park, Rock Am Ring. Voor mij is het Rock Am Ring. Oh. Ik check snel de Kink website, want daar staat het op namelijk.
1: Even kijken.
0: Rock Am Ring, ja. Hebben Nothing But Thieves aangekondigd. Ook bijvoorbeeld Blink-182, Evanescence, Faith No More en Turnstile. Ja, dat geeft dus wel aan dat Nothing But Thieves wel in is voor een rondje festivals. Ik durf bij deze wel in te zetten dat Nothing But Thieves een van de Pinkpop headliners is. Ik denk dat ze wel een headliner status hebben tegenwoordig. Dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Oh. A Different Kind of Happiness dus van Nothing But Thieves. Goedemorgen, 14 over 8. Hallo, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
0: Ik kreeg in het verleden wel eens berichten van mensen, van ouders met schoolgaande kinderen. Dat het Kinkstart kopje koffie krantje liedje, dat een soort van moment is van ja, nu moeten we echt wel naar school. Of moet de auto bij school staan, of moet je de deur uit. Dus ik heb zo'n beetje het idee daardoor, als er nog steeds is, laat ik dat iets weten. Dat dit moment, vlak voordat Kinkstart kopje koffie krantje jingle liedje er is, dat het het laatste moment is van de ochtendshow dat ik even kan praten met de jongste luisteraars. Hallo. Ik heb het tegen jou. Let even goed op. Het gaat over Mike. Een nieuwsbericht over Mike uit Amerika. Mike wilde heel graag bekend YouTuber worden. Dus hij kocht allemaal advertenties in voor zijn kanaal. Hij maakte een kanaal met Minecraft spelen. Dan kon je lekker meekijken met... Nou, heb je vast wel gezien op YouTube. Maar toen dacht hij, ja, ik wil mijn kanaal wel een beetje promoten. Hè? En dan kun je dus reclame maken. Dan kun je gewoon bij YouTube kun je zeggen, ik wil reclame maken voor mijn kanaal. En dan moet je er wel geld voor betalen. Nou, op zich is dat heel slim bedacht van Mike. Maar mijn tip van ome Michiel op de radio. Ome Michiel is heel eng, hè? Hey. Noem me maar niet ome Michiel, vergeet dat maar. Tip van mij, doe dat niet zonder te vragen met de creditcard van je ouders. Mike deed dat wel. en hij vroeg ook wel hulp aan zijn vader. Maar die vader dacht dat Mike gewoon puur wat instellingen moest helpen. Maar wat er is gebeurd. Er is voor $100.000 aan reclame ingekocht. En dat heeft die vader niet. Nee, sterker nog, hij moet nu echt allemaal dingen gaan verzinnen om die schuld bij elkaar te betalen. Het is echt, Mike mag voorlopig niet internetten. Dat is een beetje... Dat is de conclusie van dit verhaal. Dus als je wil internetten, hartstikke leuk. Als je bekende YouTuber wordt, ook hartstikke leuk. Zo. Dit is mijn nieuwe... Dit is mijn bureaustoel, hoor je dat? Dat is niet best, hè? Maar let er een beetje op. Net niet het nieuws gehaald, het ANP-nieuws. Misschien had je gisteren wel gezien dat de EU en Canada helemaal tegen elkaar aanlopen te vrijen. Die willen steeds gaan samenwerken. De EU wil Canada als eerste geassocieerd lid nauwer laten samenwerking met de EU op het gebied van handel, technologie en defensie. Nou, drie keer raden wie dat niet leuk vindt. Donald Trump. Ja. Die heeft gedreigd als dit gebeurt dat Amerika stopt met alle handel met de EU. Jongen, nieuwe Amerikaanse importheffingen kunnen Europese bedrijven en prijzen raken. Trump dreigt met zware tarieven of minder handel met de EU als Canada nauwer aan EU wordt verbonden. Trump noemt zijn stand namelijk een

regel in over hoe het nou exact werkt. Elk uur op het uur, dat betekent zo op het hele uur. Als het nieuws is geweest, hoor je een track van Oasis. Deze hele week van 6 uur 's ochtends tot en met 8 uur 's avonds. Om 9 uur 's avonds houden we de gepresenteerde programma's op. Dus om 8 uur 's avonds is die laatste kans dat er Oasis voorbij komt. Of die komt gegarandeerd voorbij. Maar af en toe komt er een tweede gelijk achteraan. Want die vraag is ook, moeten ze achter elkaar komen? Ja. Deze week hoor je alleen maar Oasis aan het begin van het uur. En als je de twee achter elkaar hoort, dan, ja, dan is het het moment om een berichtje te sturen met de Kink-app. En kans maken op tickets. Sowieso is het heel belangrijk als je naar Oasis wil volgend jaar 16 en 17 juli in de Amsterdam. In de Amsterdam, ik zeg nog steeds fout. In de Johan Cruijff Arena. Dan moet je je voor vanmiddag 5 uur hebben aangemeld op de site van Oasis. De link daarvoor vind je op kink.nl en in de Kink-app. Want alleen op die manier worden er kaarten verkocht. Dus als je voor 5 uur vanmiddag niet even jezelf hebt geregistreerd op de website, kun je sowieso geen kaarten kopen. Dat is heel belangrijk. Deze week nog, dus vandaag en morgen, maak je bij Kink sowieso kans op kaarten. Als dus twee liedjes achter elkaar worden gedraaid. En daarmee zijn we echt de enige plek in heel Nederland waar je kaarten kunt winnen voor Oasis. Want Oasis loves Kink en Kink loves Oasis. Dat is het verhaal. Je kunt het nog eens een keer rustig nalezen in de Kink-app en op kink.nl. Sowieso is het dus wel handig om, misschien had je dat alles in gedachten, ook nog een keer doen. Anders bij deze, download de Kink-app. Die kun je vinden in de App Store en in de Play Store. Dus zowel voor je Android als je iOS-device. Kost helemaal niks. Je kunt daarmee altijd luisteren naar Kink en de Kink-thema-zenders. We hebben een Kink-80's met alleen maar de beste alternative 80's. Ook een Kink-90's en Kink Distortion. Als je van de meer heavy gitaren houdt. Je kunt er het laatste nieuws lezen en dus ook een bericht met die app sturen naar de studio. Ik lees ze allemaal. Ik heb hier gewoon een scherm voor me met, even kijken. Er wordt nu een bericht gestuurd. 3 berichten voor mensen die kaart willen winnen voor Eldorado, waar een actie weer is bij Kink Distortion. Ik zie het allemaal live binnenkomen. Allemaal. Net zo makkelijk. Dus via de Kink app, die download je gratis. Zometeen op je radio. Back, Florence Road en een van de meest heel herkenbare gitaarintro's ooit.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Door mijn namen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Half negen. Kink. ANP Headlines.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jetten. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon. Daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien. En er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brielen en de afrit Oost-Voorne. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is beschadigd. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Breda naar Utrecht. Een kwartier vertraging bij Lexmond. A59 naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuik. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 staat file van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer. De vertraging is daar nu 20 minuten.
18: Dit is het station van...

Kwart voor negen op de vroege donderdagochtend. Goedemorgen, het is King Cultuur op de Vrock Radio. Misschien zie ik je vanmiddag, vanavond eigenlijk, in Nijmegen. Ik zei eerder vandaag al, morgen komt het nieuwe album uit van De Staat. Dat heet ook De Staat. Dat is vanavond, wordt het gevierd in plaatszaak De Waaghals in Nijmegen met een albumrelease-event, waarbij de band ook vragen beantwoordt. Nou, ik presenteer dat een beetje. Dat is vanavond. Je moet je van tevoren wel inschrijven bij De Waaghals. Zaterdagmiddag, ja, dus overmorgen, doen we dat nog een keer, doen iets over in Concerto in Amsterdam. Dus misschien tot daar, lijkt me leuk. Vergeet niet, morgenochtend tussen 6 en 12 een nieuwe editie van het relatief nieuwe vrijdagochtendprogramma Vrijdag Corvée. Met Erik Kortom erbij, die hoor je zo meteen gewoon weer in zijn eigen programma tussen 9 en 12. Maar met z'n tweeën zijn we er op vrijdagochtend met onder meer The Neverending Story en ook een nieuw kink dilemma waar Erik zich aan mag laven. En vandaag, 17 september, is het de geboortedag van Keith Flint. Overleden in 2019, maar geboren in 1969. Daarom het verhaal achter zijn ultieme classic in

0: Mr. Brightside, wat een meezinger. Ja, ik zei het al, het is de geboortedag van Keith Flint. Hij met die, ik wil als grapje zeggen, altijd Bert Herde, maar man, wat een goed kapsel. Van de Prodigy zou vandaag 57 jaar zijn geworden.
1: Veenstra vertelt.
0: Hij had helemaal niet de intentie om de frontman of noem het gerust de zanger te willen worden. Hij was een van de dansers en dat vond hij prima. Maar dit nummer maakte iets in hem los. Liam Howlett schreef dit, net als veel van de andere tracks van The Prodigy, oorspronkelijk als een instrumentaal nummer. Maar toen Keith Flint het hoorde, zei hij: als er ooit een nummer komt waarop ik de vocalen ga doen, dan is het dit nummer. Nou was hij helemaal niet zo'n groot taalkundige, dus hij zette bewust een wat overdreven accent op en riep maar wat dingen. Nou ja, riep dingen. Eigenlijk, als je nu kijkt naar wat hij riep: I'm twisted, I'm self-inflicted. Hij beschreef zichzelf. Tot in detail. Keith Flint werd door de vocale op zich te nemen van Firestarter de man die ik verantwoordelijk houd voor het openbreken van de barrière tussen dance en alternative rock. Dance acts waren altijd anoniem. Het was muziek en je wist niet precies wie erachter zat. Soms een DJ, maar dat was het wel. Maar door dit nummer en zeker ook door de clip, door de performance van Keith Flint, werd The Prodigy gelijkwaardig aan een band. En werden ze ook graag geziene gasten op festivals die tot dan toe alleen maar uit terrein waren van alternative bands. De barrière werd doorbroken. Door, en dat vind ik toch een grappig detail, een man wiens achternaam letterlijk in het Engels vuursteen betekent. Hij is een firestarter. Keith Flint, Keith Vuursteen. Hij start vuurtjes. Sterker nog, vlak voor zijn dood was hij een poos lang de eigenaar van een pub met een open haard. En een van de vaste regels in die pub was dat als hij de open haard aanstak en iemand begon dit liedje te quoten, dan was het een pond boete. Keith Flint, de vuursteen, de firestarter.

0: onvergetelijke, legendarische, iconische Keith Flint zou vandaag 57 jaar zijn geworden. We eerden hem met echt wel zijn soundtrack. Als je Flint heet, wat gewoon een vuursteen is, dan is Firestarter jouw nummer. Erik, kortom, zo meteen op de radio, ook het nieuws van 9 uur. Ik weet niet of je op Lowlands bent geweest. Op elk festival heb je wel de kans dat je iets kwijtraakt. Een paar hersencellen, een paar herinneringen, je onschuld. Maar je telefoon is wat minder. Op Lowlands zijn zeker de laatste dag echt tientallen telefoons gejat. Ze hebben daar de gast voor opgepakt die dat heeft gedaan. U hoort meer over in het ANP-bulletin van 9 uur. Daarna de Kink 90s break. Ik leef voor altijd met elke jou en elke mij op de dag dat we de trein haalden. Dat is de zin waarin de drie liedjes verstopt zitten die Erik zo draait om 9 uur. Ik leef voor altijd met elke jou en elke mij op de dag dat we de trein haalden. Belangrijkste vraag is, zitten daar twee Oasis-liedjes in? Te ja dan te nee?
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaat het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers een smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik, daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort bij de afrit Oostvoorde 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open.
7: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in

donderdag. Tijd voor de King Night's Break van vandaag. Ik leef voor altijd met elke jou en elke mij op de dag dat we de trein haalden. Ik leef voor altijd met elke jou en elke mij op de dag dat we de trein haalden. Zou daar twee keer Oasis bij zitten?

Wel goed. En dus geen twee keer Oasis. Nee, misschien straks. Je weet het maar nooit, toch? Zometeen David Bowie. Lekker Gene Genie, Go Back to the Zoo. Maar eerst Lost Boys. Dit is Phoebe Bridgers.

0: een girl all the bad guys want. Wat zou dat voor meisje zijn? Alle bad guys willen een meisje. Willen die dan een keurig meisje of willen die juist een sleazy peasy meisje? Wat zou het zijn? Meisje, laat me weten via de app. Als jij een bad guy bent, wat voor sleazy peasy meisje of juist heel keurig meisje je zou willen. Ik ben daar wel benieuwd. Nou, Bollings Verzoek wist daar gewoon 3 minuten 15 mee te vullen. Goed, zometeen Wander Joe, Muse en Elephant.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Somebody. Peter komt nog even terug op mijn vraag. Welke girl all the bad guys want? Wat voor meisje die dan willen? Peter zegt, stiekem willen alle die ruige gasten een keurig meisje. Stiekem. Dus niet openlijk. Nee, want dat past dan weer niet bij hun imago. En dan moeten ze zich omkleden als ze met haar samen de straat op gaan. Misschien. Nou goed, oké, okay, Peter. Dankjewel voor deze bijdrage. Mando Joe, hoorde je Dance With Somebody. En dan is het tijd om ook maar een beetje te gaan dansen met Elephant. Dit is Calling.

0: En hier op Kink, The Who, Lenny Kravitz. En natuurlijk begin ik met een Oasis, maar misschien wel met twee.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: doneert.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.

0: extra strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïnse aanval op een olieraffinaderij. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien. En dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden.
9: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
11: Met zometeen Insignificant Other van de Queens of the Stone Age. En een Oasis of 3.

Vernon hoorde je matinee daarvoor. Insignificant Other, Queens of the Stone Age en één Oasis. Een Oasis die iedereen overal kan meezingen over de hele wereld. Dus geen kaarten, maar niet getreurd. We zijn er nog de hele dag. We geven kaarten weg voor een concert dat Oasis gaat geven. Sterker nog, twee concerten dat Oasis gaat geven in de Johan Cruijff Arena volgend jaar. Daar hebben wij als Kink als enige kaarten voor. En die geven we de hele week weg. Maar dat krijg je dus, tenminste, je maakt kans op die kaarten als je aan het begin van het uur twee keer Oasis achter elkaar hoort. En dat was nu niet het geval. Helaas, wie weet straks. Hik Pieko is onderweg. Lenny Kravitz, maar eerst de Who en Baba O'Reilly.

0: Weatherfest hoor je Florence and the Machine. En ik krijg Peter, mijn... Oh, dat is weer een andere Peter. Dit is mijn Engelse uitspraak, Peter. Het is niet Baba O'Reilly, maar Baba O'Reilly, want het zijn Engelsen. Oké, sorry Peter, ik zal het nooit meer doen. Baba O'Reilly hoorde je daar straks van de Who. En ik ben Lenny Kravitz en deze Florence and the Machine. Goed, zometeen. Cage the Elephant, The Cardigans. En het is vandaag 17 september. En in het verleden kwam een fantastische film uit. Naar aanleiding van een album waar ik sprakeloos naar heb zitten kijken. Welke film en welke album dat was, dat hoor je zo.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: begint elke uur op Kink met een Oasis-track. En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink-app naar de studio. En wie weet, sta jij volgend jaar oog in oog met de Gallaghers. Tickets voor Oasis in Amsterdam.
1: Fucking biblical, mate.
0: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
10: Zo.
11: Interpolis. Glashelder.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

daar was Peter weer. Peter zegt, Biffy Clyro is Schots. En dat spreek je niet zo uit. Zo klinken Schotten niet. Ik zal het ook niet meer doen. Goed, Biffy Clyro. Doe ik het zo. Loveful Cardigans hoorde je daarna. En deze Case the Elephant Beaches in Tennessee wordt wat mij betreft steeds beter. Het is vandaag 17 september. Goed, wat gebeurde er allemaal op 17 september? Guns N' Roses brengt niet één, maar twee volledige studioalbums uit. Use Your Illusion 1 en 2. Verschijnen in 1991. 4 miljoen exemplaren liggen op dat moment klaar in de platenzaken in Amerika om opgehaald te worden. In 1955 wordt op deze dag, 17 september, de kortste single ooit uitgebracht. Het gaat om Magic Melody Part 2 van Les Paul. Duurt exact 1 seconde. En de reden voor het uitbrengen daarvan is omdat DJ's aan het klagen waren dat het origineel zo abrupt eindigde. Het werd dan ook alleen maar naar deze mensen verstuurd. Er is nog een hele korte en dat is two bits. Dus is ooit ook als single uitgebracht. Geloof ik. En dan de film The Wall met muziek van en geïnspireerd door het gelijknamige album van Pink Floyd gaat in première in 1982. Ik ben daarheen geweest toen dat het was overweldigend. En nog steeds. Ik hoop dat ze die weer eens een keertje uit de kast halen en dat je die in de bioscoop gaan zien. Het wordt een absoluut onverwachte hit en krijgt een cultstatus. Maar man, het beeld en de muziek naadloos in elkaar. En dit is misschien wel een van de hoogtepunten uit de film. En misschien ook wel uit het oeuvre van Pink Floyd. Dit is Comfortably Numb.

0: Zometeen hier op Kink. De Smiths, Liquido en Blauwzoen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS Credit Card en Google Pay.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
20: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden.
0: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
1: Met zometeen Narcotic van Liquido. Maar eerst Oasis. Kink.

Narcotic van Liquido, of is het Liquido? En weet ik veel. En ik weet dat heel veel mensen met een app klaar zaten om te roepen, ja, Oasis. Nee, het was er maar weer eentje. Go Let It Out hoorde je van Oasis. Als je dat twee achter elkaar hoort, hè, deze week, aan het begin van elk uur, als je dat twee achter elkaar hoort, twee Oasis achter elkaar hoort, moet je gaan appen. Want dan maak je kans op kaarten voor een van die concerten die Oasis gaat geven in de Johan Cruijff Arena volgend jaar. Goed, zometeen Ramstein en de Smiths. Maar eerst, dit is het is en blijft een lekker beentje. New Beginnings, dit is Yard Act.

0: Violet Grohl vindt opnieuw een insect in haar taart. Bug in the cake. Is een album nog te redden als je tijdens de opnames een behoorlijk dikke writersblok krijgt? Dat zou natuurlijk kunnen als de plaat al klaar is. Maar goed, oordeel zelf zometeen met het aandeel van R.E.M. in de Kink Album Top 1000 Classic.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Top 1000 Classic.
1: De King Album Top 1000 Classic van vandaag is Automatic for the People van R.E.M. Nou, wie heeft hem niet in de kast staan? In 1992 uitgebracht, staat op nummer 18 in de Album Top 1000. Nou, dan is het met recht een classic. Hij is wel 4 plaatsjes gezakt. Dat dan weer wel. De naam Automatic for the People is afkomstig van een eettentje in Athens, in de Amerikaanse staat Georgia, waar ze vandaan komen. Betekent iedereen is welkom. Automatic for the People. Iedereen is welkom. Gekke vertaling, maar goed. De demo's voor de nummers werden opgenomen en geschreven door Michael Stipe, frontman en schrijver. Overige bandleden wisselden van instrumenten om ook nieuwe dingen uit te proberen. En toen Michael Stipe de tapes hoorde, vond hij het allemaal wel heel surrealistisch klinken. Waarvan hij dacht, dat is misschien wel een goede richting voor deze plaat. Dus sommige teksten werden nog tijdens de opnames geschreven. En richting het einde van de opnamerit kreeg Michael Stipe last van een acute writersblok. Kon helemaal niks meer bedenken, geen goede teksten meer. En het laatste nummer, waarvan een opvallende gitaarnoot ontstond uit het pakken van een biertje tijdens het spelen. Die deed plank-sing-fong. En toen dacht Stipe, schitterend, ik heb hernieuwde inspiratie. Ging vervolgens een weekje weg, schreef naar zijn eigen inzicht een wandellied dat Man on the Moon werd. En toen was de plaat klaar. Ja, ik heb het over Automatic for the People van R.E.M. uit 92. Daarvan hoor je zo meteen The Sidewinder Sleeps Tonight, maar eerst Drive.
0: King Album Top 1000 Classic.

Morgen is natuurlijk tijd voor Vrijdag Café, maar doen we ook wel degelijk nog één Kink Album Top 1000 Classic. En wat voor eentje? De MTV Unplugged in New York van Nirvana. Dit is de

0: Hey, ik wens je hartstikke veel plezier met Isabel. Ik ben er morgenochtend weer om 8 uur. Want op vrijdag maken Michiel Veenstra en Erik Kordon samen één schitterende vrijdag corvée editie. Vanaf 8 uur ben ik er dan. Dus tot morgen. Hoi.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met wel. Functie. Karwei, maak het mooier.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod... zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen... premier Jetten maakt nog geen keuze tussen links of rechts... als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting... heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden... die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meesten worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen een schot gelost. Er is niemand gewond. Het weer van Weer Online. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden.
20: Deze week alleen bij Kink. Elk uur. Op het hele uur.
0: kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
3: Oproep tot actie. Do you know what I mean? Oasis.

Beetje duister, maar wel lekker. Over dromen, ontsnappen, de dood en eeuwige liefde. De nieuwste van Fontaine's DC, Marianne, hoor je zometeen hier op Kink. Ook Just a Girl van No Doubt onderweg en Within Temptation.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
14: De Beter Pickabillies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Just a Girl van No Doubt hier op Kink. Eind volgende maand, 30 oktober om precies te zijn, dan verschijnt hun 8e album. Het 8e album van Editors met als titel Surface, Echo and Sound. Er staan 11 nummers op, onder andere The Rush, die ga je zo meteen horen. En als je ze live wil zien, dan moet je op donderdag 18 februari in de Ziggo Dome zijn. Zometeen dus, ik zei het al. Editors met The Rush, eerst The Airborne Toxic Event met Sometime Around Midnight.

0: Mocht het je nou toch ontgaan zijn, we geven deze week kaarten weg voor Oasis op 16 juli in de Johan Cruijff Arena. En hoe maak je nou kans op die kaarten? Nou, gewoon lekker blijven luisteren naar Kink. Aan de kop van elk uur hoor je sowieso een Oasis-track. Zo ga ik zo meteen aan de slag met Slide Away. Maar slide ik er daarna nog een Oasis in. Want bij het horen van twee tracks achter elkaar, dan moet je als een sodemieter appen. En dan maak je dus kans op kaarten voor Oasis. Behalve een Oasis-track heb ik zo meteen ook nog de nieuwste voor je van The Warning. En neem ik je mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen.

Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

0: business. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt hun belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet.
7: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
9: Wil je kans maken op Oasis kaarten? Dan is dit je moment om op te letten. Kink.

De allernieuwste van The Warning, Bite My Tongue. En dat gaat me steeds beter af naarmate ik ouder word. Ja, ook aan kop van dit uur weer een track van Oasis. Heel fijn natuurlijk om te horen, maar één track is niet genoeg om kans te maken op kaarten voor dat concert op 16 juli in de Amsterdam Arena. Daarvoor moeten er aan kop twee tracks van Oasis zitten. Isabel hier tot 3 uur, dat betekent dat je zometeen bij mij nog een kans krijgt om kaarten te winnen. Als je tenminste de app hebt gedownload en reageert via de app. Dat is wel even zo belangrijk. En als je dat gedaan hebt, houd dan ook je telefoon in de gaten, want we gaan mensen terugbellen. Dus het zou jammer zijn als je dan eruit gepikt wordt en de telefoon niet opneemt. Oké, tot zover Oasis. Welke muziek heb ik nog meer voor je? Depeche Mode komt eraan met Personal Jesus. Wonder Horse met The Rope. En de hele gevoelige Dead van Case Choice.

0: In de zero's gingen veel dingen ineens veel sneller. En dat was niet altijd de bedoeling. Het was juist soms de bedoeling dat we rustiger aan gingen doen. Nou, wat werd er nou in de zero's ingezet om ervoor te zorgen dat we iets van snelheid gingen minderen? Ik ga het je zo meteen vertellen. En dan krijg je ook 3 tracks uit die zinderende zero's in de Kink Zero's Break. Kink.
1: De geruchten zijn waar. Komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Oh, wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïne-shakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon 1 factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm-hmm.
19: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
21: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Kink.

0: Ja, tijd voor de King Zero's Break. En in de Zero's gingen natuurlijk een heleboel dingen ineens een stuk sneller. Maar er werd ook van alles aan gedaan om op bepaalde gebieden af te remmen. Bijvoorbeeld in het verkeer. Nou ja, flitspalen en snelheidscontroles die hadden we natuurlijk al in de Zero's. Maar in 2002 werd de eerste permanente trajectcontrole in Nederland actief. Dat was op de A13 bij Rotterdam. Moest je ineens, of mocht je, of mag je nog steeds alleen maar 80 rijden en dat dan over een heel gebied. En uiteindelijk wordt dan het gemiddelde gemeten. Dus de manier waarop de maximumsnelheid werd gehandhaafd, die veranderde ingrijpend. Niet meer op één specifiek punt werd er gemeten, maar over dus een langer traject. Sinds 2002 in ons land. Ook behoorlijke vaart hadden ze in 2006. Voiced Dazzled Kids. Leuk om weer te horen, die ga ik zo meteen draaien. Uit 2007 in de King Zero's Break. Fiction Plane, Two Sisters. En we trappen af in 2003. Het debuut. En daarmee zetten ze zich ook gelijk wereldwijd op de kaart. Een openbaring voor velen. Geen Zero's zonder Evanescence en Bring Me to Life. Heel veel plezier in The Zero's.
1: King Zero's Break.

Afsluiter van de Kinks Heroes Break voor vandaag. Dazzled Kids met Voiced terug naar 2026. Royal Blood komt met nieuwe muziek. 10 over 10, die hoor je zometeen. Na Fatboy Slim en Arctic Monkeys.

0: van Royal Blood, 10 over 10. Want ook voor nieuwe alternative rock ben je helemaal het goede adres hier bij Kink. Zometeen bijvoorbeeld ook van Cloud Surfers, Ifs, Buts en Maybes. Maar ook voor de klassiekers zit je hier helemaal goed. Bijvoorbeeld voor muziek van Oasis. Zometeen aan kop ga ik draaien Oasis met All Around the World. Maar gooi ik er nog eentje achteraan, ja of te nee? Zometeen ga je het horen en maak je dus eventueel kans op kaarten voor dat concert op 16 juli van Oasis.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
19: Sportlife. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim €1000 betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Het weer van Weer Online. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet.
19: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Voor de mensen die aan het azen zijn op Oasis kaartjes. Heel veel succes. Kink.

0: te winnen bij Kink. Tickets for Oasis in Amsterdam.
1: Ja! En er zaten er inderdaad twee aan kop hè, van Oasis voor Mr. Bruce Springsteen. Dat is inderdaad het teken voor jou om als de sodemieter te gaan appen. En mijn god, dat is ook gedaan. We moesten even een Bruce er tussendoor gooien, want het ging echt als een tierenlier, als een malle hier. En ja, we hebben er gewoon twee uitgepikt. Degene die ons het meeste opvielen, of mij het meeste opvielen. En daarvan gaan we nu de eerste persoon bellen. Je krijgt maar één kans. Normaal gesproken zeg ik, we bellen twee keer. Maar ik had je van tevoren gewaarschuwd, als je niet opneemt... als je nu je telefoon hoort, dan heb je echt gewoon dikke vette pech. Want ik heb je gewaarschuwd van tevoren. Je weet dat je geappt hebt. Hallo? Oh, iemand gaat zo ongelooflijk balen. Gaat hij niet meer over? Oké, de tweede dan, niks aan te doen. Telefoon opnemen, zo simpel. Dit is niet niks, hè. Dit zijn gewoon mijn kaarten voor Oasis, man. In de arena.
2: Serena.
1: Hallo, Serena. Je spreekt met Isabel van Kink.
2: Oh, my god, sorry. Ik heb noedels in mijn mond, wacht.
1: Echt een prima moment om noedels in je mond te stoppen. Maar je hebt wel mazzel, want we hadden net iemand aan de telefoon die nam niet op. En ook al heb je noedels in je bek, je hebt wel opgenomen.
2: Ja! Ik kan niet van mijn baby slaapt. Oh mijn god!
1: Ik versta er helemaal niks van met die noedels
2: in
1: je mond.
2: Mijn baby slaapt. Ja, sorry. Ja, oh mijn god. Heb ik kaartjes gewonnen?
1: Hoe graag wil jij die baby wakker maken?
2: Ja, niet eigenlijk, maar ik ben wel heel duidelijk.
1: Keuzes. Baby wakker of baby niet wakker?
2: Oh, ik hou te veel van mijn baby of niet
1: Niet naar Oasis dan?
2: Je wou wel Oasis?
1: Dan zou ik, dat wou ik net zeggen, dan wil ik je wel horen, Serena.
2: Ja.
1: Oké, voor deze kindermishandeling gaan we het doen. Blijf even hangen, dan gaan we jouw gegevens noteren. Oké, nou, ik ben blij dat ik iemand blij gemaakt heb. It's not an if, it's not a bit, it's not a maybe. Je gaat naar Oasis, Serena. Heel veel plezier, blijf hangen!
2: Ja!
1: Arme baby.

0: Ja, aan kop van dit uur dus twee platen van Oasis. En daar werd echt mega op gereageerd. Maar Serena, die ging er vandoor met de kaartjes. Ja, sorry, een beetje kindermishandeling, Serena. Of de baby wakker maken, of niet naar Oasis. Moeilijke keuze, maar je hebt de goede keuze gemaakt. Gefeliciteerd! Zometeen, Travis, Why Does It Always Rain On Me... en ook Two Door Cinema Club onderweg hier op Kink.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde... met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimal drinkyoghurt, 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
18: Kink. Dit is het station van... Faith No More, Papa Roach. This is my last resort. En Isabel Brinkman.
0: Why does it always rain?

Rolling Stones ga ik nu draaien. En toch echt wel respect hoor, voor deze gasten, deze oude rockers. Ze hebben onlangs een nieuw album uitgebracht op 1 juli, Foreign Tongues. En dit album is wederom terechtgekomen in de Britse charts op nummer 1. En daarmee hebben ze een record te pakken. Dat is hun 15e. En daarmee staan ze wel op gelijke hoogte met de Beatles, want die hadden ook 15 nummer 1 albums. Blijft toch altijd zo'n eeuwige strijd, hè? De Rolling Stones en de Beatles. Beatles, zei ik, dus ga ik draaien. Gimme Shelter

0: was het alweer tijd om af te zwaaien en de studio over te geven aan Stefan Koren. Veel plezier daar. Morgen vanaf 12 uur hier Mick Hummel. Ik ben er dan vanaf 3 uur samen met Jim Voorwald om af te tellen naar het weekend. Ik hoop jij ook. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 2 Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand, waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop. En daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij. En dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken. Maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op.
17: Deze week alleen bij Kink.
9: Elk uur, op het hele uur, kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan de Koren.
17: Een uurtje geleden was het raak. Zal het dan nu weer? Twee keer Oasis achter elkaar?
18: Kink. Hey Stefan, Mortoza.

weer zo'n spannend moment. Een uur geleden bij Isabel, misschien heb je het gehoord, was het raak. Was het ineens twee keer een liedje van Oasis achter elkaar. Je hoorde nu Champagne Supernova. En als je de twee hoort, dan weet je wellicht wat dat betekent. Dan maak je namelijk kans op tickets voor Oasis op 16 juli in de Arena in Amsterdam. Maar gaat dit dan dat moment zijn als we een uur geleden ook al kaarten gegeven hebben? Oh, ik hoop het zo. Oh, wat zou dat vet zijn? Gaat het hem worden? Helaas. Misschien over een uur dan. Want elk uur maak je dus kans op die tickets als je twee Oasis tracks achter elkaar hoort. Zometeen 21 Pilots.

rauw begon te worden buiten. Ach, dan maken we het toch binnen gezellig. 21 Pilots en Ride hoorde je. Dit is King. Mijn naam is Stefan. Zometeen hoor je ook The Cure. Eerst Florence Road met hun nieuwe

0: Rock Radio.
1: King! Even een pep talk van Frans. We gaan de beuk erin gooien. We gaan lachen. We gaan genieten. We gaan lol trappen. Dus hoppakee!

0: back.
1: Heel fijn en hartstikke nieuw. Deze van Leap Bloodlines hoorde je.
2: Korenslag.
1: Het is 4:05. Het is gewoon een grauwe dag. Ik zei het net ook al, het is grijs. Ja, het begint ook herfst te worden. Laten we eerlijk zijn, het is 17 september. Dus over 4 dagen is de zomer al officieel voorbij. Maar zover is het nog niet. Hoe ver het wel is, is dat het tijd is voor een korte pauze. Dat doen we elke maandag tot en met donderdag, zo rond dit tijdstip. Even ademhalen. Met een kort spelletje. Dat spelletje heet Korenslag. En de vraag die ik je dan stel is of je kan raden wat er zo meteen op Kink te horen is door te herkennen wat het koor gezongen heeft. Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Als je weet wat dit is.

0: het koor zingt?
1: Nou, als je dan net over donker en grauw en herfst... dan is deze manier wel heel erg. Maar weet je ook welk liedje het was? Geef het dan door. Titel en artiest via de Kink-app. Een goed antwoord heeft je punten op in het korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, dat hoor je zo meteen. Net als Stone en ook de Pretenders.
0: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027... speelt Oasis in de

0: elke uur op Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Hey. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
20: Ook gewoon één factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
20: Mm.
19: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

Aankomende zaterdag komt er een documentaire uit over ze, The Pretenders. En dan heb je het vooral over de frontvrouw Chrissy Hynde. Die, als ik de reviews mag geloven, ook behoorlijk veel vertelt over haar carrière en over de band. En over dat ze bijvoorbeeld een voorliefde heeft voor motorbendes. En ook over haar manier van songwriting. Ik zag ergens voorbij komen dat ze ook vertelt over deze Brass in Pocket die je net hoorde. En dat ze eigenlijk niet wilde dat die als single uitgebracht zou worden. Omdat ze hem een beetje klein en lief wilde houden. Het werd een nummer 1 hit. Leuke poging, klein en lief. Je hoorde de Pretenders op Kink. Zometeen ook Presidents of the United States of America. Eerst Wolfmother.

YouTube Kink. Elevation. Het is bijna 4:00. Korte spoiler alert. Het getreuzel in Den Haag zorgt namelijk voor snelheidsproblemen. Waarom en bij wie, dat hoor je zo meteen in het ANP-nieuws. En ook een track van Oasis. Zijn het er twee, dan maak je kans op tickets. En als je nog niet hebt ingeschreven voor de verkoop van die tickets, dan zou ik dat ook snel doen. Want dat moet vandaag gebeurd zijn. Dus ga snel naar kink.nl of open de Kink-app. Daarin staat het allemaal uitgelegd waar je dan moet inschrijven en hoe dat allemaal zit. Maar hoor je zometeen twee keer Oasis? Laat het dan weten via de Kink-app, want dan maak je kans op kaarten. Zometeen in elk geval Don't Look Back in Anger. En ook de Pixies.

0: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens Van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Dat gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend, maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. En vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos ben je 20 minuten langer onderweg.
10: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio.
13: dit hem worden. Het zal mij benieuwen. Oasis, Don't Look Back in Anger. Kink.

Manifesteren is begonnen. Komt er een tweede Oasis-track achter Don't Look Back in Anger? Ja, als Noel Gallagher het op die manier zegt. Please, not today. Op het moment dat je twee tracks hoort van Oasis, dan betekent dat dat je kaarten kan winnen voor 16 juli in de arena. Ik hoop niet dat Noel Gallagher het nu gejinxed heeft. Het zou zomaar kunnen!

0: Gone to Heaven. Dit is Kink. Zometeen hoor je de Zoetdans. Zo ook de Kink XL. Dat is de nieuwe van de War on Drugs deze week. Eerst.
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Het is 17 september, de dag die de boeken ingaat als de dag waarop het veel gaat over de Europese Unie en Canada. Die zoeken elkaar een beetje op. Hè. Ze zijn al jaren goed bevriend, maar met Trump die nogal lastig doet, hebben ze besloten om de vriendschapsbanden aan te halen. En dat vindt Donald niet leuk. Nee. Die begint meteen weer te dreigen met tarieven en sancties tegen Brussel. En de EU en Canada die lijken daar vandaag vooralsnog op te reageren met... Oké, boeien. Verder is het de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. De eerste keer van premier Rob Jetten dat hij aan het woord komt. Hè, en zijn plannen moet gaan verdedigen. En, dit heb je misschien al wel ergens gezien. Het was gisteren namelijk al een beetje in het nieuws. Maar vandaag gaat het de hele wereld over. Frederik Erens. Dat is een politicus van de Belgische partij Vlaams Belang. En die was van de week tot 's avonds laat aan het werk. En op een gegeven moment, dat herken je waarschijnlijk, moest hij door de donkere gangen van het pand waar hij dan werkt naar het toilet. Ook politici moeten dat soms. Er komt wel veel shit en gezeik uit hun mond, maar af en toe moet het er ook aan de andere kant uit. Dus Frederik, naar dat toilet, die had zijn telefoon even achtergelaten. Hij denkt, zit wel veel te veel op dat ding, ik ga gewoon even naar het toilet. En hij draait de deur achter zich op slot. Draait hij het slot kapot. Het veertje was gesprongen. Hij kreeg hem met geen mogelijkheid meer open. Hij heeft de hele nacht vastgezeten op dat toilet. Bizar, hè? Ja, dat zijn wel de sancties van Trump op Brussel.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.
0: Het is alleen het verkeerde gebouw in Brussel geweest. Maar Ursula von der Leyen, je kan maar beter je telefoon meenemen als je gaat poepen. Dit is Kink. Zometeen de Zoetdans. Eerst dus die belangrijkste track van deze week. Dat noemen wij de Kink XL. Wij denken dat je deze absoluut gehoord wil hebben. En als ik zeg dat het om nieuwe muziek van The War on Drugs gaat, dan snap je waarom. Who's That hoor je nu op Kink.

0: to the Dance en Valerie. Ik had het net over die Belgische politicus die een nacht lang heeft opgesloten gezeten op het toilet, omdat het slot brak. Lennart die komt via de Kink-app. Nou, het wetsvoorstel wat hij had ingediend kan ook de pot op.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Het niveau is weer gezet. Lekker hoor. Paramore hoor je zo meteen. Eerst Iron Maiden en Run to the Hills.

0: en Hard Times. Zometeen hoor je de comeback van de grunge. Of zit dat toch iets anders? Leg het je zo uit en je hoort de Counting Crows. En editors over een paar minuten.
1: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Half 5. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Morgen komt een van de verdachten van het geweld in Overasselt op vrije voeten, meldt Omroep Gelderland. Het OM zegt dat ze kunnen bewijzen dat hij niet op de plaats delict is geweest. Hij blijft wel verdachte. In Belgisch Limburg is een militair gewond geraakt tijdens een internationale oefening onder leiding van de Nederlandse landmacht. Hij kwam bij de landing van zijn sprong in een boom terecht. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen hun telefoons leeg te maken. Hij is bang dat de politie invallen gaat doen en bewijs vindt van de in brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag. En dan nu het weer van Weer Online. In de kustgebieden is veel bewolking en regen. In het oosten blijft het droog en is het soms zonnig. Het is een graad of 18. Vanavond gaat het overal enige tijd regenen, maar vannacht volgen droge perioden.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 560 kilometer file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook ook dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Roelewarensveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos een kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open.
13: King. Dit is het station van Bush.

0: de grunge met een comeback bezig? Die vraag zou je jezelf kunnen stellen. Doen we af en toe bij Kink hier. Er zijn namelijk best wel wat bands die een beetje die hoek ingaan. The Pretty Reckless bijvoorbeeld. Villanelle is daar ook onderdeel van. Kyo, die je net hoorde, That's Me, is ook een beetje dat grungy randje. Hoewel ze dat zelf volgens mij een tikje anders zien. Jim Voorwald, die hoor je elke avond op Kink. Die is al een tijdje bezig met deze vraag of grunge nou bezig is met een comeback. En die sprak afgelopen weken met Kyo. En die vroeg ook aan ze, is er nou een grunge revival bezig? Of zit dat op een andere manier in elkaar? En frontman Finn van Kyo, die zei toen het volgende.
1: I don't think it's the comeback. I think it's something new. But it's definitely, you know, it comes from the same cloth, I guess. But cut from the same cloth. But yeah, there's some great bands. I think like a lot of our folks were probably listening to the grunge bands. I don't know, maybe there's some sort of time alignment there.
0: Het hele interview vind je in de Kink app en op kink.nl. Was wel interessant. Je hoorde Kyo of Kink. Zo ook Evanescence, die staan dinsdag in de Ziggo Dome. Eerst Counting Crows. Dit is Rain King.

halen op deze grauwe dag. Grijze dag. Donkere dag. Maar wel een hele leuke dag, want Kink staat aan en dan hoor je sowieso de hele dag door hele fijne muziek. Zometeen heel hard meezingen met Hozier. Eerst de 100 Youth en Max Fry. Dit is Dead Wish.

0: Oh jee. Oh jee, er is een nieuwe plek waar AI gebruikt wordt. Eerst premier Rob Jetten en nu dit. Waar ze AI gebruiken, dat hoor je zo in het ANP-nieuws. Daarna, ja, je verwacht het niet deze week. Oasis, en de vraag is natuurlijk of je ze twee keer hoort. Want deze week, als je ze twee keer hoort, maak je kans op tickets voor een show op 16 juli in de Johan Cruijff Arena. Dat hoor je zo. Maar deze dus over een paar minuten. En ergens daarna ook Alice Cooper.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat.

0: steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smin. Boost yourself.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. Een man uit Den Haag die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaswoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden doe je er 25 minuten langer over.
18: Tuurlijk, weer een typische donderdagavondspits.
19: Hey, pst, die file is al voorbij. Dankzij Filosofie.
20: Elke deur is een doorgang.
10: naar een andere temperatuur.
20: Filosofie, de oplossing voor elke file. Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
21: Hart weer in de keel. Twee keer hebben we nodig. Twee keer. Oasis, Stand By Me. Kink.

Oasis hoorde je, Stand By Me. Twee keer Oasis levert je deze week kaarten op voor de show die Oasis geeft op 16 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Maar dan moet er dus wel een tweede aankomen. Oh, zweethandjes, hart in de keel. Ik vind het zo spannend om op dit knopje te drukken nu. Oh, het zou zo fijn zijn als het een tweede is. Het zou zo fijn zijn! Dat is geen Oasis! Over een uur weer een nieuwe poging. Ik heb echt zweethanden. Wat een verschrikkelijk spelletje. De nieuwe van Queens of the Stone Age hoor je zo meteen. Eerst Alice Cooper en Poison.

Ja, daar zit een klein Rolling Stones sausje overheen. Maar dat is helemaal niet erg, deze nieuwe van Queens of the Stone Age. Het is weer zo knap hoe die band zich opnieuw heeft uitgevonden. En hoe ze dat elke keer toch weer blijven doen. Insignificant Other of Kink. Maak je klaar zometeen. Met een vergrootglas en zo'n detective hoed. Voor een groot mysterie.

0: Park Live. Het is grijs vandaag. Hè. Het is echt zulk weer dat je het liefst in een heerlijk lounge-stoel wil wegzakken. En wil verdwijnen in een goede detective. Een moeilijke zaak oplossen in duistere sferen. En op donderdagmiddag doen we dat ook. Luister goed.
1: Dossier Donderdag.
0: De inspecteur zakte weg in zijn blauwe stoel. Gelukkig reden de treinen vandaag wel gewoon. Zelfrijden was geen optie, want hij was gesloopt. De hele week had hij door Den Haag gerend, zodat de hele poppenkast in goede banen geleid kon worden. Hij hoorde de stem van de conducteur op de speaker. Oh, bijna thuis. Uitrusten was er alleen niet bij, want door al het Haagse gedoe was zijn normale werk blijven liggen. Hij was nog op zoek naar een artiest in een lastige zaak. De trein remde af. De inspecteur stond op. Hij pakte zijn aktentas en stapte het perron op. Bijna knalde hij tegen het reclamebord aan, waar twee nors kijkende, Brits ogende mannen hem aankeken. De advertentie veranderde en de inspecteur liep door. Hij had echt snel een doorbraak nodig. Dan kon hij rusten. En een aanwijzing? Die zou sneller komen dan de inspecteur dacht.
1: Het onderzoek is geopend. Aanwijzing 1.
0: Enig idee naar welke artiest de inspecteur op zoek is?

0: Verrijzing 2.
1: Ja, iedereen heeft er één.
2: Ach, heerlijke tonen.
3: Hallo, dit is Kermit de Kikker. En ik was van plan het cijfer 2 te schrijven.

0: aanwijzing 3.
1: Met ieder slokje proeft u de pure smaak van Italië. Magisch. De Longhi brengt Italië bij u thuis.
2: Wat? Ja, dat was de laatste hint. Wat hebben we nu? We hebben een knipperlicht. We hebben drie getallen. Welke getallen waren het? De 1, de 8 en de 2? Uit Sesamstraat. En een koffieapparaat van De Longhi. Ik vind het een lastig onderzoek vandaag. Stereophonics hoorde je Have a Nice Day op Kink. Als jij van die drie aanwijzingen wel één artiest weet te maken, laat het dan vooral weten via de Kink-app. Dan sluiten we samen met de inspecteur dit onderzoek. Na Weezer zometeen. We might as well be strangers. En ook de Beastie Boys.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.

0: neer.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: 6:30. Kink. ANP Headlines.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De IND gebruikt AI bij het afhandelen van asielaanvragen, maar heeft dat niet verteld aan een landelijk register, schrijft NRC. Volgens de IND zijn de AI-hulpen alleen om vragen aan te stellen en hakken ze geen knopen door over iemands aanvraag. Een sauna in het Gelderse Hierde heeft een vrouw gediscrimineerd toen ze haar wegstuurde omdat ze een burkini droeg op badkledingdag, heeft het college voor de rechten van de mens besloten. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog wel bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond hebben het noorden en oosten te maken met buien en vanuit het westen komen vaker opklaringen voor. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is drukker op de weg door het regenachtige weer. De dagelijkse files zijn daardoor langer. Ruim 740 kilometer file tellen we nu. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur extra. De A4 naar Amsterdam ook een half uur vertraging. Tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe jij 25 minuten langer over. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Houten-Oost en Maren 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt een half uur extra nodig. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer zijn daarom de A12 2 rijstroken dicht.

0: Might As Well Be Strangers. Samen met Wednesday doen ze die. Mocht je het gemist hebben, we zitten in een enorm spannend mysterie. Waarbij we hopelijk nu tot een soort conclusie gaan komen. Luister mee.
1: Dossier Donderdag.
0: De inspecteur was inmiddels thuis aangekomen en bladerde door zijn onderzoek heen. Telefoon? Wie belde hem nog op dit tijdstip? Hallo, met de inspecteur, zei hij.
2: Hallo, met Arnold.
0: Zei een stem aan de andere kant.
2: Ik kan je vertellen welke artiest je zoekt.
0: De inspecteur ging rechterop zitten. De aanwijzingen 182, het knipperlicht en de DeLonghi koffie waren hem een raadsel.
2: Je bent op zoek naar Blink 182,
0: zei Arnold. Natuurlijk, 182, knipperlicht, Blink en DeLonghi, dat zou gaan over frontman Tom DeLonge. De puzzelstukjes vielen op zijn plek. Bedankt voor je hulp, zei de inspecteur.
2: Graag gedaan,
0: antwoordde Arnold.
1: Het mysterie is opgelost.

0: Was het maandag?
1: Maandag, ja.
0: Toen waren ze hier in de studio Bleach 93 Figure 8 in de show van Jim Voorwald, die zo meteen ook weer gaat beginnen. Hallo Jim.
1: Hallo.
0: Ja, ik was er niet bij, maar jij was er ook niet bij. Jij stond een paar meter verderop in de studio.
1: Nee, klopt. Ik was er zondag wel bij in de Bitterzoet.
0: Hoe was dat?
1: Dat was echt mega, giga gaaf en ja. Zo. Nee, dat was echt... Ik denk niet dat we Bleach 93 nog vaak in dat soort kleine zaaltjes zullen
0: dat
1: zien.
0: Denk ik ook het zo niet. Laat staan. Hè? Maar ze stonden hier in de live bunker. Jij hebt het dus niet van dichtbij gezien, want jij stond in de studio. Ik was er niet bij. Maar er is goed nieuws voor zowel jou als mij. Als op het moment dat je er ook niet bij was. Want het staat gewoon allemaal online.
1: Dat klopt.
0: Check even de
1: /livebunker.
0: Ja, precies. Kingster. Zo fijn, hè, met die tegenwoordige dingen. Dat je allemaal dingen met video
1: dat je eigenlijk doen. Niks hoeft te missen.
0: Wat was dat toch? Hoe deden ze dat vroeger?
1: Opnemen.
0: Ja, nee, maar daarvoor nog.
1: Daarvoor?
0: Dat Vivaldi ergens kan spelen. Ja, dat hoorde je echt niet op de radio. Vivaldi, check het even op de site.
1: Ja, nee, maar dat was dan coverbands.
0: Coverbands? Vivaldi coverbands.
1: Dat is wel waar, though.
0: Ja, dat is wel waar. Zometeen, Jim Voorwald, voordat het zover is en voordat jij iets van Oasis gaat draaien, want dat is zeker misschien wel twee van Oasis. Ja, gisteren had je jackpot, hè?
1: Ja, gisteren was het...
0: Het zou toch wat zijn als je weer
1: jackpot hebt. Tranen en blijdschap. En tranen van blijdschap.
0: Ja... Nou, misschien zometeen twee keer Oasis. Als dat het geval is, laat het zo snel mogelijk weten. In elk geval één keer Oasis. En we checken bij jou, Jim. Is die ouder of nieuwer dan Bleach 93 die je net hoorde? Maar laat dan ook even het exacte jaartal weten van dit liedje van Oasis.
1: Oeh.
0: Even flexen.
1: 94.
0: Ja, dat heb jij goed geflext.
1: Ja. Definitely maybe.
0: Ja, dat heb jij heel goed geflext.
1: Had als in het debuutalbum, daar staat whatever op. En, nou ja, dat
0: en is die dan ouder of nieuwer dan de nieuwe van Bleach 93?
1: Goh. Ik denk toch een tikkie ouder.
0: Ja, dat denk jij goed. Zometeen hoor je Jim Voorwald met dus misschien wel kans op kaarten voor Oasis. Ik spreek je maandag weer.
2: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Kink. Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Sportlife. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
13: Dank je.
16: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
13: Geen idee.
16: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
13: Ja.
16: Waarin dan?
13: Weet ik nog niet.
16: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
7: nog? Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Zo. De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
22: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim €60.000 betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn nagekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
23: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in...

0: jouw alternative rock radio. Je hoort de System of a Down. Inderdaad, niet twee keer Oasis dit keer.
1: Kink Spitstrook.
0: Ik zie inderdaad veel medekikkers in ieder geval al doorgeven via de Kink app. Ik had liever twee keer Oasis gehad, maar System of a Down is ook lekker. Nou, dat vind ik inderdaad ook wel, ja. Welkom bij de avondshow van Kink. Traditiegetrouw. Dan gaan de matrixborden die geven dan een groene pijl aan als het 6 uur is geweest. Blij dat het ook vanavond weer het geval is. Want dan kunnen jij en ik invoegen op de Kink Spitstrook, de plek waar je extra gas kan geven, waar je een versnellingje omhoog kan. Daar waar we de avond met een turboboost beginnen. En het mooie van die Kink Spitstrook is dat je dus niet eens per se in de auto hoeft te zitten om in te kunnen komen voegen. Het enige wat ik van jou nodig heb, dat is wat muzikale benzine via de Kink app. Kan dus een plaats zijn waar je extra energie van krijgt of gewoonweg positieve vibes. Is wat mij betreft ook helemaal goed. Veel meer de kinkers zijn ingevoegd. Mark is erbij onder andere. Hallo Mark, ik zwaai even naar je. En ja, ik toeter ook gewoon even naar je. Bas is er ook bij. Goedenavond Bas. Goed dat je erbij bent man. Frank, hallo Frank. Ook te gek dat jij bij de avondshow bent. En Suzanne die is er, die zegt helaas geen Oasis, maar is Jardek dan nog wel mogelijk? Vraagteken. Op die vraag kan ik wel beantwoorden. Oh ja, zeker.
1: Kink Spitstrook.

The Vices. Aanstaande zaterdag dan organiseren ze hun jaarlijkse feestje weer in de Oosterpoort in Groningen. De 2026 editie van Vicefest. Wel opvallend is dat The Vices zelf daar niet als band gaan staan. Frontman Floris die gaat een solo set doen. Heel erg benieuwd hoe dat gaat klinken. Er is geen ruzie of zo gaande. Geen Oasis-taferelen gaande. Voor zover ik het in ieder geval begrijp. En Never Had To Know hoorde je dus van The Vices hier in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Ik vind het te gek dat je deze donderdagavond spendeert met jouw Alternative Rock Radio. Veel fijne nieuwe muziek vandaag, waaronder een plaat die nog helemaal niet uit is. De Daily Drop, de belangrijkste release van de dag, is een primeur. Rond 7:50 hoor je namelijk het nieuwe nummer van Magazines. Band die je kan kennen van onder andere Hollywood en Riot. Als ze een concert geven, dan is dat altijd explosief. En als je naar concerten of een optreden van Magazines bent geweest, dan heb je de nieuwe single waarschijnlijk al wel gehoord. Maar zometeen hoor je de, nou, laat ik het zo zeggen, de daadwerkelijke studioversie. Zoals ze dat dan heel posh, heel bekakt zeggen. Waarom zeg ik dat eigenlijk op die manier? Ik heb geen idee. Ook bepaal jij de laatste Kink Icon Essential van The Strokes. Nog maar één categorie te gaan. Dat is die voor de beste track ooit gemaakt. Dus heb je al enig idee welke dat is voor jou, althans van The Strokes? Duik alvast in de Kink app, dan komt het sowieso helemaal goed. Ook zometeen, ja, met dit weer weet ik niet of ik het zou aantrekken. De long jacket wel, de short skirt, not so much. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik weinig ervaring heb met het dragen van korte rokjes. Maar dat ben ik, hè. No judgment here. En dan helemaal niet als je een vrouw bent, zeg maar. Of als je je identificeert als vrouw, dan no judgment. Of als je uit Schotland komt. Oh, wel short skirt, zei ik, hè. Dit is Kink, met uw Bush. Everything's in.

plaat die je misschien wel eens eerder hebt gehoord op Kink, maar dan in 8-bit vorm. Maar ik heb jouw hulp nodig om te identificeren welke plaat dit nou is. Dus heb je enig idee wat de 8-bit hit is? Laat het dan weten via de Kink-app. Dan hoor je die over een paar minuten. Het klinkt als volgt. Moet ik wel even... Oh, wacht, dat knopje zit een beetje vast. Wacht, moet ik hem wel even aanzetten? Ja. Althans, hallo? Ja. Oude spelcomputers ook.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: De Beter Pickabillies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten... voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

Martijn, Jacco, Petra, Max, Rick, Hilco. Nou ja, goed, geen twijfel over mogelijk dus. De 8-bit hit van vanavond is The Black Keys met Lonely Boy. Dankjewel.

De Cranberries. Met het prachtige Linger hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Daar waar allerlei typen alternative rock bij elkaar komen, maar ook generaties. En die generaties die hebben zo nu en dan een verbindingsfactor nodig. Nou, één zo'n verbindingsfactor is ongetwijfeld Iggy Pop. Toen ik die vorig jaar zag op Down the Rabbit Hole, dacht ik, ja, wat te gek dit. Alle generaties komen bij elkaar om hiervan te genieten. Doen ze hopelijk ook voor Honey, I'm Home.

Nee, dit was One Step Closer. Die hoorde je zojuist hier op jouw Alternative Rock Radio. Nothing But Thieves. Ze gaan ontzettend lekker. Eigenlijk gaan ze al sinds dat de band bestaat gaan ze heel erg lekker. Vind ik dan althans. Ik vind ook die strot van die Cutter Mason, de frontman. Ja, daar komen tonen uit, jongen. Je denkt, hoe hou je dit vol? Ik vind het ontzettend knap en heb ontzettend veel zin in dat nieuwe album Stray Dogs. Er is een nieuwe single van verschenen. Die heet A Different Kind of Happiness. En die hoor je nu. Hier is de nieuwe van...

0: ze lijken maar niet te missen als het gaat om tracks die van het nieuwe album afkomen. A Different Kind of Happiness is de nieuwe single van Nothing But Thieves. Weet je wat trouwens ook A Different Kind of Happiness is? En ik kan het weten. Dat is als iemand tegen je zegt, je gaat naar Oasis. Deze week maak je alleen bij Kink kans op kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Elk uur hoor je sowieso, na het ANP-nieuws, een track van Oasis. Zijn het er twee achter elkaar? Dan moet je de Kink-app openen en een bericht sturen, als je althans naar Oasis in de Johan Cruijff Arena wil. Dat willen heel veel gitaarliefhebbers willen dat. Dat heb ik meerdere malen al gezien deze week. Dus let op, want zometeen dus weer Oasis. In ieder geval één keer. Zijn het er twee? Dan moet je appen. En wat je trouwens zometeen ook bepaalt, dat is de allerbeste track van The Strokes ooit gemaakt.
1: Kink.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als een jaar geleden, om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center Demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
12: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in...

0: op de Nederlandse radio. Ik ben Jim en dit is inderdaad de avondshow van Kink. Ja, en het is toch wel een beetje spannend. Want rond 8:10, dan hoor je de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En dat is een plaat die is buiten de studio nog nooit gehoord. Behalve kleine snippets online, weet je, of die kleine fragmenten. Magazines komt morgen namelijk met een nieuwe single. Die heet Cowboy Sinatra. En als je bij een optreden van Magazines wel eens bent geweest, dan denk je, hey, dat komt wel bekend voor. Dat klopt, want ze hebben het al vaak genoeg in hun set gespeeld. En dat gaan ze ook nog wel een tijdje doen, vermoed ik. Morgen dan verschijnt dus de nieuwe single van Magazines, Cowboy Sinatra. Zometeen hoor jij hem als een van de allereerste in de Daily Drop. Primeur noemen we dat dan. Speciale editie van de Daily Drop. Maar voordat het zover is, heb ik hulp nodig met iets anders.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: Namelijk met het uitkiezen van de crème de la crème van The Strokes. Bent die over een paar weken in de Ziggo Dome staat.

kleine, krappe zaaltjes in New York. Sindsdien zijn ze gigantisch geworden en terecht ook. Maar ja, wat is nou echt het allerbeste wat de Strokes ooit hebben of heeft gemaakt? Nou, jij en de medekinkers die bepalen dat. Ik help je daar wel een klein handje bij. Ik heb jou elke avond tot dusver een categorie gegeven. Zodat we aan het eind van de week een ultieme playlist kunnen samenstellen. Nou, ik moet zeggen, tot nu toe is die playlist verrassend, maar ook alweer ontzettend typische Strokes. Maandag begon de zoektocht namelijk naar het beste van de Strokes met de categorie de beste meezinger. En daar kwam Heart in a Cage uit. En de meest ondergewaardeerde nummer, Reptilia. En dan is er nog het nummer met de beste teksten. En dat is geworden The Adults Are Talking. Nou, oké, drie essentials dus al gehad. Nog eentje te gaan en dat is simpelweg het beste nummer ooit gemaakt. Welke is dat van de Strokes? Als je zeg maar alle soort van randvoorwaarden weghaalt. He, teksten kunnen leuk zijn, hoeven niet per se de beste teksten te zijn. Maakt niet uit hoe gewaardeerd of ondergewaardeerd een nummer is. Het maakt eigenlijk ook niet uit hoe hard je er mee kan meezingen. Nee, wat is simpelweg de beste track ooit gemaakt van de Strokes? Welk nummer popt er nu bij jou op? Stuur die door via de Kink app, hoor je het. Zometeen in de Kink Icon Essentials. De beste track van de Strokes ooit. Bepaald door jou en de medekinker. Komen ze bijvoorbeeld uit de Golden Years van de Strokes? David Bowie hoor je zometeen aan Foo Fighters. Dit is Window.

David Bowie met Golden Years. Als ik zeg festival, rockband en een vliegend biertje, wat voor beeld heb jij dan in je hoofd? Ik zie dan meteen een beeld vormen van David achter de molen. Dat is de frontman van John Coffey. Die op de handen staat van Pinkpop publiek. Hij staat op het moment om een nummer te zingen of een nummer af te maken. En vervolgens komt er een biertje vanuit de lucht. En die komt perfect in zijn hand terecht. Hij at het biertje naar achter, gooit het bekertje heel nonchalant weg. Zo van, ja, weet je, je afleiden, dat gaat niet gebeuren. Dat virale moment wat de hele wereld overging, dat werd niet alleen maar mede mogelijk gemaakt door John Coffey zelf, maar ook door Niels. Dat is degene die het biertje gooide. Een paar jaar geleden kwam de band erachter dat Niels zich van zijn eigen leven, die heeft zelfdoding gedaan. En dat komt dan hard aan, want Niels was volgens degene die hem goed kende iemand die altijd een grote glimlach op had. Een vader van 3 kinderen. Maar achter die grote glimlach en achter al die blijdschap waren ook heel veel problemen. Daarom besloot John Coffey, die op dat moment bezig was met een nieuw album, ze waren net begonnen met het schrijven van een nieuw album. Uiteraard moest er ook een nummer komen voor Niels. En dat is deze geworden. Mocht jij nou ook gedachten hebben of vragen hebben over zelfdoding, weet dan dat je altijd kan bellen naar 0800-0113 of check 113.nl. Dit is de nieuwe single van John Coffey. Dit is Not Alone op Kink.

0: van John Coffey heet Not Alone. En die hoorde je hier zojuist in de avondshow van Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week hebben jij en de medekinkers een ultieme playlist samengesteld. Een playlist, korte playlist dat wel, maar wel eentje waarvan je zou kunnen zeggen, ja, dit is de essentie van The Strokes. Elke avond geef ik je een categorie aan jou om die in te vullen via de Kink app. De beste meezinger van The Strokes, want daar gaat het dus om. Dat is volgens jou en de medekinker Heart in a Cage. Het meest ondergewaardeerde nummer, Reptilia. En het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten, The Adults Are Talking. Vanavond gaat het simpelweg om de beste track ooit gemaakt. Dus als je alle randvoorwaarden weghaalt en je denkt gewoon The Strokes, het meest geniale nummer, wat blijft er dan over? Nou, volgens Jan is dat The Adults Are Talking, die gisteren al langs is geweest. Je bent niet de enige geweest, Jan. Niels, die zegt dat bijvoorbeeld ook. Die zegt, tja, wat mij betreft was The Adults vandaag aan de beurt. Sam Day is ook een paar keer binnengekomen. Heart in a Cage ook. Maar er is één track en die schiet er toch wel met kop en schouders bovenuit. Hedwig, Sjaak, Raymond, Olivia en Terrence. Jullie hebben allemaal gekozen voor dit nummer. En daarom is dit de beste van The Strokes ooit. Dit is Last Night.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.

0: beste track ooit gemaakt door The Strokes volgens jou en de mede-kinker. Last Night, hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is de avondshow van Kink, met zometeen een Daily Drop primeur. Jij bent een van de eerste die de nieuwe single van Magazines hoort. Maar ook Jimmy Eat World en Case Choice komt eraan. Kink.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis in

0: Deze week begint elk uur op Kink met een Oasis-track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink-app naar de studio.
0: En wie weet sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Zoeken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat.

Jimmy Eat World en Sweetness in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim. Dit is jouw Alternative Rock Radio. En zometeen over een minuutje of vier, dan hoor je nieuw werk van deze band.

De tijd vliegt echt ontzettend hard als je het heel erg naar je zin hebt of met een klok gooit. Maar het is dus alweer bijna een jaar geleden sinds dat de band Peer omging in magazines en deze single Hollywood debuteerde hier in de Kink Live Bunker. Nou goed, we zijn nu bijna een jaar verder. Aan een album moeten de heren voorlopig nog even niet denken. Maar er komt morgen wel een nieuwe single uit. Maar die single die hoor jij zometeen als een van de allereerste in de Daily Drop primeur van Cowboy Sinatra. De nieuwe van magazines dus over 4 minuten. Na Tame Impala, dit is Let It Happen op Kink.

0: Tame Impala en Let It Happen. Nou, dat moet je inderdaad. Je moet er soms gewoon dingen over je heen laten komen. Daily Drop. Overigens niet al te letterlijk nemen, graag die opvatting. De Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Elke maandag tot en met vrijdag. Als het 7:50 in de avond is geweest, kan ik je sowieso garanderen dat je dan iets nieuws ontdekt. Helemaal als de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop, nog niet eens uit is. En dat is vanavond het geval, want morgen dan verschijnt de nieuwe single van Magazines. Een band die voorheen bekend stond als Peer. Maar eigenlijk al een jaar lang verschillende podia sloopt. Althans alleen op de leuke manier. Of een festivalterrein als Magazines zijn er dus. Onder andere met Hollywood en Riot. Morgen verschijnt er dus een nieuwe single. En de frontman die heeft daar zelf het een en ander over te vertellen.
1: Yo, dit is Guy van Magazines. En met Cowboy Sinatra spreken we ons uit tegen de toxische charlatans van deze tijd. We kennen ze allemaal, hè, die gladde achterbakse praatjesmakers die ons de hele wereld beloven, maar ons uiteindelijk alleen maar hoofdpijn en ellende bezorgen. Ze manipuleren, frustreren en denigreren en wij hebben er veel te lang bij gestaan en niks gedaan. Dit is het moment dat we ons eindelijk uitspreken tegen hun bullshit. Cowboy Sinatra.

De nieuwe single van Magazine, zo dus juist als Daily Drop Primeur. De belangrijkste release van de dag. Morgen dan verschijnt die echt. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd nu al naar jouw feedback. Wat vind jij van het nieuwe werk van Magazines? Zet jij je cowboyhoed op of zeg jij, net zoals Frank Sinatra, I will do it my way, dan maar. Goed, laat je feedback dus achter. Dat kan je doen via de Kink app of gewoon op je computer als je naar kink.nl gaat. Moet ik trouwens ook even doen. Ik moet even een computer opstarten hoor. Ja, ik heb een hele oude hier staan. Het is echt, Windows 95 staat er nog op. Nou, terwijl dat opstart, is dit meteen een toepasselijke plaat ervoor. Rolling Stones, Start Me Up. Nu in de avondshow van Kink.

Rolling Stones en het themanummer van Windows 95. Althans, Microsoft had in ieder geval de advertentierechten opgekocht voor deze plaat. En klopt, of althans, vind ik een mooie combi. Want Windows 95 was de eerste met de startknop. Kennen we die nog? Nee? Oké, okay, nou goed. Start Me Up van de Rolling Stones. Dus daarvoor hoorde je nog de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Dat is een plaat die morgen pas uitkomt, namelijk de nieuwe van Magazines.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Cowboy Sinatra is het nieuwe werk van magazines wat dus morgen verschijnt. Een plaat over machtige mannen die veel beloven, maar uiteindelijk niks voor elkaar krijgen. Daar moeten wij misschien ook iets luider tegenaan zeuren. Of in ieder geval iets tegen doen. Ik vind dit wel heel erg tof. Eigenlijk ben ik dit geluid wel echt gewend van magazines. Hard, gitaren, uptempo. Ik vind het leuk, maar dat vind ik. Wat jij daarvan vindt is eigenlijk nog belangrijker. Dan heeft het geen zin om magazines nog een keer te draaien. Maar dat zit wel goed, merk ik. Ivo die zegt, je kunt deze muziek eigenlijk wel vergelijken met De Staat en Arctic Monkeys. Oké, dat zijn grote namen. Dat is een groot podium die je magazines aan geeft. Maar daar kunnen we lekker mee in meegaan. Enrico die zegt, lekker nummer, lekker uptempo. Inderdaad. Roel die zegt, ik heb die kerel vorig jaar op Vestrock gezien. Ik dacht dat hij een Engelsman was. Want wat een vet accent heeft die kerel van magazines. Ja, nee, het is echt gewoon alsof hij daar vandaan komt. Maar dat is nog verwarrender. Ik weet dat Guy, dat is een Nederlander, maar die woont in Antwerpen. Magazines komt eigenlijk uit Antwerpen. Laten we het niet verwarrender maken dan dat het al is. Marco die zegt ontzettend goed dit. Roel die zegt magazines rockt het. Jan zegt een heerlijk nummer. Ik ken er nog niks van, maar ik ga ze dan wel volgen. Zou ik zeker doen, ja. Magazines heten ze dus. Dieneke die zegt, ik ben al fan van magazines sinds het begin van hun peertijd. En ze hebben me omver geblazen. Dit nummer is echt ontzettend goed en gaat op replay voor de komende weken. En dan als laatste nog Ilona die zegt, ja, heerlijk die Daily Drop. Zeker vaker draaien. Goede drums voor in de auto met de vingers tikkend op het stuur. En go maar. Dat is slecht voor de snelheid. Ja, daar moet je altijd mee oppassen. Ja. Nou, zullen we het dan een klein beetje rustiger aandoen? Een plaat over dat je hele kinderachtige dingen doet als je volwassen bent. En daar is helemaal niks mis mee. Phoebe Bridgers, dit is Lost Boys op Kink.

0: Een tijdje waren Noel en Liam Gallagher ook een beetje Lost Boys. Toen toch een paar jaar geleden vonden ze elkaar weer en was er de eerste reunietour van Oasis. Volgend jaar gaat dat weer gebeuren. En een van de belangrijkste stops, voor jou en mij dan althans, is de Johan Cruijff Arena. Deze hele week maak je alleen bij Kink kans op 2 tickets voor de show van 16 juli. Oasis terug in Nederland. Hoe kom je aan die tickets? Elk uur op Kink deze week begint met in ieder geval 1 track van Oasis. Zijn het er 2, dan moet je je aanmelden via de Kink-app, want dan maak je dus kans op die tickets. Dus of er een 2e komt, dat durf ik je nog niet te zeggen. Maar sowieso zometeen wel Rock'n'Roll Star. Oasis komt eraan. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Toe aan de

0: kruidvat.nl/business.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
7: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in...

Ja, ik kan me voorstellen dat sommige medekinkers dat nu denken. De Smash hoorde je, Panic, daarvoor, nou ja, Paniek. Zeker weten. En daarvoor Oasis. 1 keer Oasis, ja, niet 2 keer achter elkaar. Dat betekent dat er deze avond dus geen kans meer is om aan tickets te komen voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Morgenochtend vanaf 6 uur weer wel. Als je echt alle kansen wil grijpen, dan zou ik zeggen, zet je wekker. En zorg ervoor dat je er morgen bij bent bij Vrijdag Corvée met Michiel Veenstra en Erik Kortom. Want wie weet is daar dan weer de kans dat je 2 keer achter elkaar Oasis hoort. En dat je daarmee dus kans maakt op 2 tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. 16 juli 2027. Welkom bij de avondshow van Kink. Eigenlijk geen reden om je radio uit te zetten, want de alle feesten al Turner de Vrak hoor je hier ook. Ook buiten Oasis tracks om trouwens. Wodan Boys zometeen deze week het... Nou, vind ik toch wel jammer. Ik vind het altijd jammer als iemand waarvan je denkt... Hé, dat is een toffe peer, dat die ermee stopt. Timo, de bassist van Wodan Boys, die stopt met de Wodan Boys. Wil zich meer gaan richten op het zijn van een goede partner en een goede vader. Nou, daar kunnen we ons allemaal denk ik wel in vinden. Maar toch, het is een figuur die heel erg gemist gaat worden. Timo is nog wel te zien in de najaarstour van de Wodan Boys, die in oktober van start gaat. Dus, ik zou zeggen, grijp je kans. Zie nog de Wodan Boys in de huidige vorm. Die kan je dus nog zien. Overigens gaan de Wodan Boys gewoon door. Daar is verder niks aan de hand. Dus power to the Wodan Boys. Die hoor je zometeen. Na deze heerlijke plaat van Cage the Elephant. Een beetje nazomeren met Beaches in Tennessee. Dit is Kink, jouw alternative rock radio.

Power hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Zeg, als ik dit geluid al speel, aan welke plaat moet jij dan denken? Ik denk dan altijd aan deze. En dat komt vooral door een drummer van een coverband. Die speelt al vervolgens Immigrant Song, Led Zeppelin. En die drummer die houdt ervan om een beetje te klooien met zijn bandleden. Dus die doet op een gegeven moment op de beat. Ja, een vaarwel moment. Led Zeppelin, Immigrant Song, nu op K.

0: Om 19 oktober gaat Arjan ze in ieder geval zien in Groningen. Pavlo Tam, je hoorde I'm Allowed hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met zometeen, nou, als je het hebt over powervrouwen binnen de Alternative Rock. Lisa van Pom, die behoort daar wat mij betreft toe. Die hoor je zometeen. En ook Florence aan de Machine komt eraan.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: met het hele energieke high. Nou ja, dat energieke, dat zit eigenlijk omtrent een heel... Als je naar een optreden gaat van Pom, continu energie, energie, energie. Frontvrouw Lisa, die springt gewoon echt drie kwartier lang op en neer. Ik vind het ontzettend indrukwekkend. Aan het eind van hun optreden in Rotown vroeg ik ook aan haar zo van... Hoe sta jij nu nog? Toen heften ze een glas met wijn. Vond ik leuk.
1: De Kink Weekendagenda.
0: Hey, hallo. Het is donderdagavond. En dat betekent dat je morgen op dit tijdstip weekend viert. Hoe te gek is dat, hé? Daarom ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar hoe jouw agenda eruit ziet het aankomende weekend. Ga je nog wat leuks doen? Of ga je gewoon andere dingen doen? Minder leuke dingen? Laat het in ieder geval weten, want dan kan ik het noteren in de Kink Weekend Agenda. Wellicht dat je dan ook nog voor wat inspiratie zorgt bij de medekinkers. Toch gezellig zijn we weer een beetje van elkaar op de hoogte. Ook zometeen de Beatles en Editors naar Supergrass. Dit is Pumping on Your Stereo.

0: serviceable villain.
1: The Beatles en I Am The Walrus hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink.
2: De Kink Weekendagenda.
1: Ja, weet je, het is donderdagavond. Weekend staat praktisch al voor de deur. Ik bedoel, moet je nagaan, morgen op dit tijdstip, dan ben je, nou ja, zit je misschien wel in de kroeg, of ga je onderweg naar een leuk concert, of nou ja, wat je dan ook doet in het weekend. Ja, soms moet je de dingen een beetje positief.

En dan vind ik het vervolgens gek dat ik een half uur moet zoeken naar het juiste stukje, weet je wel. Een IKEA-kast is dan ineens een stuk makkelijker. Danny die zegt, ik ga naar Nothing But Tears in Tivoli Vredenburg. Ja, die gaan zaterdag gaan zij 3 shows doen. 1 show in Utrecht. 1 show in Brussel en de 3e show in Londen. Stelletje gekke mensen zijn het, die Nothing But Tears. Maar heel veel plezier daar in ieder geval.

te vinden in Groningen. Daar is namelijk Vicefest. Een festival georganiseerd door The Vices. Chloe Slater is er onder andere. Heavy Lungs. En ook Heath. Nou, dat wordt echt helemaal te gek. Ik ga daar een podium hosten. En rondlopen. Genieten van de muziek. Dus mocht je er ook bij zijn in Groningen, tik me even op de schouders. Dan proosten we samen op. Hopelijk, ongetwijfeld, een vette editie van Vicefest. Royal Blood nu. Dit is de nieuwe single.

0: Blood, 10 over 10. Nou ja, het is waarschijnlijk heel flauw om te zeggen, maar ik doe het toch. Het is 2 minuten voor 9. Nee, nog geen 10 over 10. Gelukkig nog niet. Kink Alternative Rock Radio. Inderdaad, bijna 9 uur dus. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen, dan hoor je mij vanaf 3 uur 's middags met Isabel Brinkman. Jim en Isabel, zeg maar het programma waarmee je weekend aftrapt. Althans, dat hopen we dan op een leuke manier samen met jou te doen. Dat komt denk ik helemaal goed. En morgen, de laatste dag dat je kans maakt op tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Alleen bij Kink maak je kans op die tickets. Zometeen dus geen Oasis. Ik moet het er toch maar even bij zeggen. Zometeen geen Oasis. Morgen vanaf 6 uur 's ochtends. Ja, zet je wekker maar alvast. Dan maak je dus elk uur weer kans op Oasis. Als je althans 2 tracks van de band achter elkaar hoort. Dus zorg ervoor dat je er morgen bij bent bij Kink. Want morgen is echt de allerlaatste kans dat je dus tickets kan winnen hier bij Kink voor Oasis in de Johan Cruijff Arena op 16 juli. En anders, als je je hebt ingeschreven voor de voorverkoop, dan kan het zomaar zijn dat je na het aankomende weekend misschien wel een linkje krijgt in je mailbox. Waarin je dan zegt, hey, je doet mee aan de verkoop. Dat zou natuurlijk ook heel erg mooi zijn. Maar tickets winnen bij Kink, dat is toch wel de hoofdprijs. Goed, dat is allemaal morgen. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur meer fijne alternative rock. Want het zou je verbazen soms. Nee, er is natuurlijk meer dan alleen maar Oasis. Bijvoorbeeld New Order, nieuwe single van Cloud Surfers, helemaal te gek. En ook My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade hoor je zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Ik wens je een fantastische avond. En bij deze, toedeloe.
1: Kink. Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd...

0: met de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 80.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
5: Albert Heijn. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quint gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Het brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
12: Kink. Alternative.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kink, dit is het station van Oasis. Friends Ferdinand. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clement Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
19: Kink.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Kink. 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
0: Kink.

0: Goeienacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat op dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.